0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi, door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

wist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
1: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
0: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
2: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
0: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
1: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
0: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer, vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Goedemorgen op deze zondagmorgen hier bij Radio RTV Rijnstreek. In Zondag met Jazz door Ria Wicht. Dat is mijn naam. Ik ben degene die Andrea Broestoff opvolgt. En het is nog een beetje wennen af en toe om de goede naam te benoemen. Maar dat komt allemaal wel weer goed. We begonnen rustig met Basin Street Blues van de Dutch Swing College Band. En ik vond dat wel weer een mooi begin, omdat de Dutch Swing College Band nog steeds, na zoveel jaren, sinds 1945, zo actief bezig is en Nederland vertegenwoordigt. En we hoorden zojuist Peter Schildbrood op de sopraansax, die dan start. En dan gaat het meteen door met Dim Casper op de klarinet. En zo hoorden we Wiebe Buma op de trompet. We hoorden Dim Casper, zoals ik al zei, op klarinet. Wim Koolsteen op trombone. Joop Schrier, Arie Lichthart, Bob van Oven en André Westendorp. Allemaal uit Scheveningen in 1955 vanuit het Koerhaus. En dat was 10 jaar nadat ze begonnen waren. Dan, mensen, gaan we door met muziek van een andere grootheid. En dat is Chris Barber. En dit is ook een van de vroege opnames. Ik heb wel eens verteld dat hij juist heel beroemd werd, ook zowel in de jazz, maar ook in andere muziek, omdat hij bijzondere mensen uit de Verenigde Staten overhaalde. En op deze plaat is dat met Sister Rosetta Tharpe, een bekende bluesvocaliste, gitariste. En we gaan luisteren naar de Chris Barber Band uit die tijd, uit 1957, met Sister Rosetta Tharpe.

Fidgety Feet. Door de Chris Barber Band, zoals ik al vertelde, met Sister Rosetta Tharpe, die de gitaar speelde hier. En zij is dus ook bekend als een bekende blueszangeres. En ook in navolging van Mahalia Jackson, die haar eigenlijk min of meer gestimuleerd heeft om dit te doen. En hierdoor, zo heb ik wel eens eerder verteld, is de muziek ontstaan van de Beatles, de Rolling Stones, John Mayall en andere popmuzici uit Engeland, waardoor eigenlijk Europa hiermee kennis maakte. Nu mensen, gaan we door met nog een andere band uit Engeland. Van een recentere datum, namelijk 2004, is de Second Line Jazz Band uit het Keswick Jazz Festival. En dat is in het Lake District. Dat is een heel mooi gebied waar ze ook altijd prachtige festivals organiseerden. En we gaan luisteren naar Oh Lady Be Good, een Gershwin bekende song.

En dat was de Second Line Jazz Band uit Keswick aan het Lake District in 2004. En mogelijk denkt u na, denkt u van waar halen die mensen toch al die platen vandaan die ze steeds draaien bij de radio. Nou, dat is dus soms omdat onze Andrea zo actief is om overal naar festivals en concerten te gaan. En ikzelf, ik kom ook nog wel eens wat tegen af en toe, zou ik zo zeggen. Maar Andrea brengt dan ze mee van verschillende artiesten. Onder andere de volgende die ik dan ga doen. Dat is een opnames van Frits Landersbergen. Die heeft ze van hem gekregen op het Breda Jazz Festival, waar ze afgelopen hemelvaart was. En dit is een opnames van een cd die gewijd is aan een bekend duo uit de jazz. Namelijk Dave Brubeck en Paul Desmond. Een prachtige combinatie in hun band. En die hebben ontzettend veel mooie opnames gemaakt. Er zijn heel veel songs die zij altijd weer gebruikten. En die zijn door Frits Landersbergen in een prachtige cd, die heet Take 5, vervat. En die laten we nu even horen. Dan laten we natuurlijk met Frank Roberscheuten op de altsax en de piano Rosano Sportiello op de piano de beroemde song Take 5 horen. En die heb je zowel met als zonder een drumsolo. Nou doen wij hem nu met zonder drumsolo en dan doe ik op een andere keer met. Maar dit is dus Take 5.

Life, een song gecomponeerd door Paul Desmond. En in eer van Dave Brubeck en Paul Desmond door Frits Landersbergen eigenlijk in een mooie cd uitgebracht.

Nou, ik vind dit een heel mooie compositie. En af en toe dan kan ik het niet laten om toch te laten horen. Dus het doe ik nog wel eens vaker. Dat is dus take 5. En ik vertelde over Frits Landersbergen, de vibrafonist en drummer van de Dutch Wing College Band. Die geëerd werd afgelopen Breda Festival. En we vertelden ook wat toen afgelopen uitzending over zijn vrouw, Joke Bruis, die onlangs hem ontvallen is. En Andrea bracht een hele stapel plaatjes mee. En ook daarom wil ik even dat bruggetje maken naar Joke Bruis nu. Om van een mooie opname die ze heeft gemaakt met Louis van Dijk en Rob van Kreeveld. Deze song die we nu gaan luisteren, Just One of Those Things, is met Rob van Kreeveld op de piano, Frits op de drums en vibrafoon, Edwin Corzilius, Martien Oster en Sjoerd Dijkhuizen en Jeroen de Rijk. Dit zijn opnames die Joke heeft gemaakt al behoorlijke tijd geleden. En ik wil u dus Just One of Those Things laten horen.

Mooie stem heeft Joke Bruis. Opnames uit 2003. Dan mensen, gaan we verder met een cd die ik heb gekregen. Ik heb een aantal flinke hoop cd's gekregen onlangs. Uit een nalatenschap van een man die heet Dick Groeneveld. Hij is overleden. Zijn familie zag alle cd's die hij allemaal had staan. En vond dat daar een goede bestemming voor moest komen. Nou, dat was best lastig om te vinden, want wie wil er nog cd's tegenwoordig? Nou, ik denk, de cd is nog steeds een heel mooie manier om muziek over te brengen. En men zegt in verschillende landen en onder verschillende technici die het wel heel goed kunnen weten, dat eigenlijk de cd de mooiste manier is om muziek over te brengen. Om de muziek op de meest mooie manier te laten beluisteren. Nou ja, dat is wat mij verteld wordt. Dus ik heb een hele doze vol, een flinke hoeveelheid cd's. En die laat ik dan nu bij de RTV Rijnstreek regelmatig horen. Dus de volgende komt ook daaruit. En dat is, die heet Mardi Gras Parade. Mardi Gras, dat is dus wat ze in New Orleans doen, een soort carnaval, maar dan in april. En dat is altijd heel gezellig op straat. De straten van New Orleans lopen dan vol met muzikanten en bands. Dat is ontzettend gezellig. We gaan luisteren naar een opname die van de mensen zijn. Die heette Annie Hawkins New Orleans Legacy. Nou, dat zegt al wel wat. En ik heb besloten het laatste nummer, When My Dreamboat Comes Home. En daar gaan we muziek horen, gezang horen van de muzikanten. En ik hoop dat u het ook net zoals ik leuke muziek vindt.

Dit was muziek uit New Orleans. Stel je voor, je loopt in New Orleans en dan lopen er van die bands zoals deze een hele mooie parade te houden. En je staat ernaast en je geniet van de muziek. Zo heb ik het wel eens meegemaakt. En zo is het ook fantastisch om je voor te stellen en de muziek ook te begrijpen. Dat was dus When My Dreamboat Comes Home. Dan, mensen, gaan we door naar een andere mooie opname die ik uit die nalatenschap heb gekregen. En dat is Kit Thomas, Algiers Stompers, at the Emporium of Jazz. En dat is dus ook echt, echt flink muziek uit 1969, dus best lang geleden. Dat is toen ik begon te studeren, zo lang geleden. En we gaan luisteren naar een heel bekend nummer, namelijk In the Mood.

Dit was dus echt oude muziek. Ik zei zojuist 1997, maar het is, zoals ik al eerder zei, uit 1969. Kit Thomas at the Emporium of Jazz in Mendota. Nou, moeten we eens. Zo komen we nog eens wat tegen. Met Butch Thompson op de piano en Louis Nelson op de trombone. Nou, dat zijn wat namen die mij bekend voorkomen. Harry Shields op klarinet, dat zegt me niet zoveel. Dat ga ik nog iets meer op studeren. Maar dit komt dus uit de grote nalatenschap met allemaal oude muziek die ik jullie graag wil laten horen allemaal. Dus dat is mooi. En dan gaan we nu verder met de muziek van Colin Kingwell. Colin Kingwell's Jazz Bandits. En we gaan luisteren naar It's a Long Way to Tipperary.

Dit waren opnames uit 1998, uit de grote nalatenschap. En het was de Colin Kingwell's Jazz Bandits met A Long Way to Tipperary. Nou ja, dat is dus echt cowboymuziek, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Nou, dan gaan we mensen, komen we tegen het eind van de uitzending. En ik had een hele leuke opname gevonden uit de befaamde 100 Club in Londen, Engeland. Van Ken Collier, die dus eigenlijk uit de jaren 50, 60 genoemd wordt als een van de grote mannen naast Chris Barber uit de traditional jazz. En deze opname is dus Ken Collier very, very live. Dus dat is dus heel erg aanwezig in at the 100 Club. En het is met Sammy Remington, Keith Evison, Colin Bowden op de drums, de bassiste Annie Hawkins en John Griffin op de banjo en Ron Wedderburn op de piano. We gaan luisteren naar, zoals ik al nog niet zei, maar wel wilde vertellen, naar een bekend stuk uit het Red Jazz. Dat is St. Philip Street Breakdown.

Dat is een lekker nummer, hè? St. Philip's Breakdown. Nou, mensen, we komen naar het einde van de uitzending. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u ook vragen om, als er commentaar is, als je zegt van, nou, wat een stomme muziek, of je vindt het gezellig of niet, dat, nou ja, stuur een berichtje, zou ik zeggen. Ik wil liever dit, of ik zou liever dat willen. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Nou, dan dank ik Ton voor het helpen bij de muziek op de juiste plek zetten en het organiseren hier. En dan dank ik u. En dan hoop ik dat u een mooie dag heeft vandaag verder. Ik heb nog een mooi stuk bedacht voor het sluitstuk van de uitzending. En dat is van Huub Jansen. En die befaamde, enthousiaste drummer uit Nederland van de Dutch Swing College Band. En van zijn eigen band, The Amazing Jazz Band. En luister naar I Shall Not Be Moved.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hij brengt je veel muziek.
2: Een bijzondere man.
1: Hij is hartverwarmend en laat je muzikaal genieten.
2: Ron van der Steen.
3: Nou, ik mag hopen van wel. We hebben weer een onvervalste of juist een moderne muziekfabriek in de aanslag. Waarin de muziek zich lekker laat wegluisteren. Hier zijn de eerste 3 liedjes. We gaan van start met een liedje uit de jaren 80. Luister nou en Paul en My Favorite Waste of Time.
4: De muziek.

0: Een discoliedje van een aantal jaren geleden. Deze van Change en Hold Tight. Welkom bij een uurtje de muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. Kijk af en toe eens op rolvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie over de muziekfabriek. En anders spreek ik je heel graag als vriend op Facebook.
1: De muziekfabriek fabriek.
0: De koffie die is zojuist binnengebracht. Er zit ook nog een koekje bij. Dus er zit nog een beetje welvaart in. Verder hadden we nog muziek van James Blunt. Heart to Heart. En we begonnen ons rijtje van drie. Met die hele dikke hit uit de jaren 80. Van Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Alle vaste ingrediënten die zijn weer paraat. En die ga ik weer haarfijn aan je voorschotelen. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan dit keer heel ver terug in de tijd. We gaan naar 1977.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Tavares met Don't Take Away the Music. De broers Tavares begonnen op te treden in 1963 als Chubby and the Turnpikes. Dat veranderde toen stiefbroer John zijn platenspeler met de Temptations en de Four Tops in huizen Tavares indroeg. In 1973 tekende de band een platencontract. Waarna ze hun eerste hit scoorde, Check It Out. Tijdens de opnames van hun eerste album deed ook broer Victor nog mee. Maar hij stapte niet veel later uit de groep. 1975 werd een goed jaar voor de band. Ze maakten een album met daarop de hits Heaven Must Be Missing an Angel en de nummer 1 hit Don't Take Away the Music. In 1977 werkte de groep mee aan de soundtrack Saturday Night Fever. Op hun latere albums verdween de disco-invloeden, maar daarmee verdween ook het grote succes. Bij ons stond het nummer Don't Take Away the Music op nummertje 3 en dat was een week eerder eveneens zo. Hoogste notering was nummer 3 en dat voor 5 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Status Quo met Wild Side of Life. Status Quo, misschien ook wel bij je bekend als The Quo of gewoon Quo. Deze Engelse rockband, wiens muziek gekarakteriseerd wordt door een sterke boogie en boogie-woogie stijl. Na diverse line-up veranderingen werd de band eind 1967 de Status Quo. Hetgeen uiteindelijk Status Quo werd in 1970, om het simpel te houden. De band heeft meer dan 60 hits in het Verenigd Koninkrijk behaald. Meer dan welke andere rockband ook. 22 singles bereikten de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. De grootste hit had de band in 1975 met de live-versie van Roll Over Lay Down van het album Hello. Met het nummer Wild Side of Life ging het wat slechter. Die week kwam het nummer binnen op 36 en dat voor een eerste week. Het liedje zal als hoogste notering een 18e plaats halen. We gaan terug naar week 1 van 1 januari 1977.
1: Grote en kleine hit. Hun hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Ondanks dat het een kleine hit was in Nederland, zingt het wel de pan uit. Gala, de kleine hit dus, met Come Into My Life. En die grote hit, die was van Natalie Imbruglia met Torn. Nederlandstalig, dat mag per slotverrekening niet vergeten worden in de muziekfabriek.
1: Hier is dan weer zo'n lekkere Nederlandse meezinger.
2: Oeh, wat dat komt mooi uit, zeg.
3: De muziekfabriek doet je muzikaal altijd verrassen.
0: Hier is Benny Nijmegen.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: On the Wings of Love. Prachtig liedje, goed gedaan overigens door Jeffrey Osborne. Daarvoor zat Pharrell Williams en Marilyn Monroe. En we begonnen ons rijtje van drie met Benny Nijman en Vrijgezel. En je hebt hem vast uit volle borst meegezongen. We gaan eens naar de jukebox, eens kijken wat er dit keer uitkomt. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldies. The Cats heette in eerste instantie de Mystic Four, ontstaan uit een samenwerking van Electric Johnny en de Skyriders en de Everly Coasters. Later veranderde de naam in de Blue Cats.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Waarin drummer Theo Klauwe de gelederen kwam versterken. De band kon mede opgericht worden door een lening van Jan Buijs, hun latere manager. Dit was de vriend en later echtgenoot van de zus van Jaap Schilder, een van de leden van de Cats. De groep had wat meer succes in de periode 1968-1972. Halverwege de jaren 80 verliet Piet Veerman de groep. Hij scoorde een solohit met het nummer Sailing Home. Op 23 maart 2006 werden de Cats benoemd tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. De bandleden Kees Veerman, Piet Veerman, Jaap Schilder en Arnold Muren kregen de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Volendam. Hier zijn de Cats nog een keer. Luister uit onze jukebox naar het nummer Where Have I Been Wrong.
1: Jukebox Classic.

0: En nog altijd is de Paling Sound triomfantelijk uit 1971 uit onze jukebox afkomstig. Deze van The Cats en Where Have You Run?
1: Rijnstreek FM.
2: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
0: Nog voor je onderweg, de oude lullenplaats. Maar nu eerst John Martin.

0: Zakjes ga ik dit rijtje voor je afmaken, maar we gaan eerst, zoals beloofd, naar de oude lullenplaat. Voluit heet hij Hamilton Frederick Bohannon.
1: Oude lullenplaat.
0: En we hebben te maken met een oudje. Hij werd geboren in Georgia op 7 maart 1942.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is een Amerikaanse disco-funk-artiest, wiens hoogtijdagen lagen halverwege de jaren 70. Bohannon, zoals hij als artiest heet, was ooit drummer bij Stevie Wonder. Tegenwoordig wordt zijn muziek veel gesampled vanwege de zeer aantrekkelijke grooves. Vandaar de bijnaam The Groove Machine. Zijn bekendste clubsuccessen zijn onder andere Disco Stomp en Let's Start the Dance. Het nummer zou in 1982 in de vorm van een andere mix opnieuw worden uitgebracht. En met succes. Luister nog eens naar Bohannon met Let's Start the Dance Again.
1: Oude lullenplaat.

0: and the Heart of Woman. Klinkt dat goed, hè? Wat een lekker groovegehalte deze van Hamilton Bohannon. Het werd in eerste instantie eerder uitgevoerd in de jaren 70 en dit was de versie uit 1982. Het heette Let's Start the Dance Again en vergeet ze vooral niet aan te vragen, die oude lullenplaten. Doe dat via ronvandersteen.nl. Het zit er zo goed als op, maar ik heb nog een lekker uitsmijter voor je in petto. Nog muziek van John Martin, Anywhere For You. En deze staat nog voor je klaar. Randy Newman, and You've Got A Friend In Me. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Gegroet en adios.
1: You've got a friend in me. You've got a friend.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 zes moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

0: Jason XM.
1: Hier was geen innerlijke rust, ik kwam overhaast. Mezelf vaak te klein voelen heeft me groot gemaakt. Handelaar, we hebben allemaal verkoperspraat. We beleggen boterhammen als een broodjeszak. Ik deed alleen mijn voet erin, maar ging er toch te diep in. Ik was op werken dag en nacht, we laden nog een beat in. In een wolkenkrabber op een topverdieping. Ik bemoei me niet.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NA Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
1: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
0: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen.
1: Ja, en daar zijn we weer. Nou ja, ik zeg we. Ik ben Simon Vink. Maar mijn compaan Leo Klep is er vandaag niet bij. Die had de toe verplicht om het afscheid van een goede vriend van hem, een buurman, te leiden. En is dus vandaag niet in de studio. Dus ik moet het alleen doen. Gelukkig heb ik Harm achter de knoppen. Die is er, dus die zal mij er ook wel doorheen gaan leiden. Ik moet me een beetje inhouden als ik zo in mijn eentje zit. Omdat al te bouwde uitspraken die we hier in de uitzending soms wel eens doen. Ik zelf maak me daar ook graag schuldig aan. Dan gecorrigeerd worden door de ander. Nou, Leo altijd wel even zei, nou, dat, hè, zo gaat dat dan. En dat maakt dan onze uitzendingen min of meer evenwichtig. Hoewel sommigen daar misschien ook wel weer anders over denken. Dus het zal wat meer muziek zijn. De dialoog ontbreekt. Ik zal me wat rustiger opstellen dan dat u misschien van mij gewend ben. We nemen altijd wat nieuws door. En dat ga ik gewoon ook doen. Onze wethouder, nou, ik mag nog steeds zeggen onze wethouder, want dat is er nog steeds, Maud Hulshoff van D66... komt niet terug in de nieuwe coalitie. D66 komt daar niet in terug, waarover straks wat meer. Omdat het coalitieakkoord bekendgemaakt is en de partijen zijn eruit. Maar dat betekent dus dat D66 de komende 4 jaar aan de kant staat. En dat er dus geen plek meer is in het college voor Maud Hulshoff, die wethouder Economische Zaken en Cultuur was. Dat is jammer, omdat je daarmee een ervaren wethouder verliest. Een wethouder die het veld, het netwerk kent. En het netwerk kent de wethouder. Of dat altijd positief is, daar kun je binnen het netwerk over rondvragen. En dan zal dat ongetwijfeld verschillend zijn. Maar de reacties zullen verschillend zijn. Maar het maakt toch uit voor de continuïteit. En het is nu maar afwachten wie er nu op die plek gaat komen. En dan kun je een beetje gaan gokken dat dan echt de nieuwe wordt. Dat nieuws werd bekend in Wageningen. En dat brachten wij ook op onze Facebookpagina. Die ik echt en ieder kan aanraden. En vooral ook omdat ze onmiddellijk werd weggekaapt. Zo gaat dat in de transferperiode na de verkiezingen. Maud die vertrekt naar Veenendaal als wethouder. En dat is heel bijzonder, want in Veenendaal is D66 een kleine partij. Zij gaat daar ook de portefeuille economie volgen. Het college gaat bestaan daaruit lokaal Veenendaal, de ChristenUnie en de SGP en dus D66. Dat nieuws brachten wij op onze Facebookpagina met een hele korte reactie van Maud. Overigens, houd in de gaten, deze week komt er een uitvoeriger interview met Maud Hulshoff waarin ze wat terugblikt op haar Wageningse tijd. En dan ontstaat er een wat merkwaardige dynamiek ook op de Wageningse Facebookpagina in de Wageningse wereld. Waarbij het wel lijkt alsof D66 ongeveer de meest gehate reguliere partij in Nederland is geworden. Wat mij wel heel erg verbaast. Want ik loop al heel lang mee en volg de politiek in Nederland ook al heel lang. Van een afstandje. En D66 is eigenlijk ja, de meest saaie, lieve, vriendelijke partij. Daar kun je toch niet. Die kun je toch eigenlijk niet haten. Daar kun je niet tegen zijn. Ja, natuurlijk. Ze hebben op een gegeven moment gezegd dat de helft van alle koeien uit Nederland weg moet. Maar daar kun je rustig je schouders over ophalen. Want dat gaat toch niet gebeuren. Ze hebben een heel fatsoenlijk standpunt over het migratievraagstuk. Waar Nederland, laten we zeggen, toch wel mee worstelt. Misschien is het heel eenvoudig oplosbaar volgens sommigen. Maar het is toch in gemeente en land en in heel Nederland wel een worsteling. Dus waarom D66 nu zo gehaald wordt, is mij eigenlijk niet duidelijk. Misschien omdat dat Pechtold in de tijd nogal zich de weer stelde tegen Wilders van de PVV. Zou dat het zijn? En in Wageningen is er eigenlijk ook al helemaal geen enkele reden om heel naar over deze partij te doen. Sowieso vind ik dat je je fatsoenlijk moet blijven gedragen. Maar opvallend is dat ook op onze Facebookpagina je toch wel behoorlijke reacties kreeg op haar vertrek. En laat ik daar eens wat uit citeren. Zo is er een Veenendaler, vermoed ik. Overigens zijn de namen op onze Facebookpagina, voor zover ik kan nagaan, wel allemaal traceerbaar. Dus we hebben gelukkig geen anonieme trollen op de RTV Rijnstreek Facebookpagina. Kijk, zo zegt een meneer of mevrouw Troost. We zitten in Veenendaal niet te wachten op D66'ers die voor abortus zijn, LHBTQI+ propaganda, rood vlees gevaarlijk vinden en de vrijheid van meningsuiting onder druk zetten. En indien nodig met geweld hun zin doordrammen. Je vraagt je af hoe meneer of mevrouw Troost, hoe komt u daar nou toch bij? Vooral dat geweld ook. Daar komen dan wel weer reacties op, gelukkig. Hè? Bijvoorbeeld iemand die weer vindt van, nou ja, maar goede, zeer competente wethouder komt erbij. Iemand anders is dan wel weer blij dat hij weg is uit Veenendaal. En ook mensen die zeggen van, ja, maar het is toch wel doodzonde dat zij vertrekt uit Wageningen. Dat zullen misschien D66'ers zijn. Maar ook in Wageningen, hè, daar wordt dan gezegd van, niet met de Stadspartij Wageningen willen samenwerken is het negeren van burgers die daarop gestemd hebben. Ik weet het niet, beste Louise Derks Eimers. Worden er partijen genegeerd na de verkiezingen. Want er vindt een coalitievorming plaats en dan krijg je een meerderheid. En dat is de meerderheid van de stemmen. En daar zullen sommige mensen zich niet in kunnen vinden. Dat hoort erbij. Bovendien heb ik eigenlijk nooit gemerkt dat D66 niet met de Stadspartij wil samenwerken. Natuurlijk hebben ze gebotst. Maar de Stadspartij heeft meer gebotst met PRO, waarmee nu wordt samengewerkt, dan D66 met de Stadspartij. Maar blijkbaar is dat verhaal gaat rond, dat D66 niet met de Stadspartij wil samenwerken. En dat is gewoon aantoonbaar niet juist. D66 wilde eigenlijk best wel een college maken met D66, Stadspartij en PRO. En dat is bij de coalitieonderhandelingen er niet uitgekomen, omdat dan de oppositie te klein zou zijn. Wat niet zo'n heel inhoudelijk argument is. Maar dat hebben we een keer eerder al in deze uitzending besproken. De verschillen tussen de verschillende Wageningse partijen, bijna inclusief de VVD, zijn heel klein. En wat wel waar is, is dat PRO en Stadspartij qua verkiezingsprogramma op een aantal puntjes verder uit elkaar lagen dan bijvoorbeeld D66 en PRO. Anderen vinden het weer kiezersbedrog in Veenendaal omdat er een wethouder van buiten gehaald wordt. Nou, dat is de afgelopen jaren ook al heel gebruikelijk geworden. Wat ik heel goed vind, en ik hoop dat we daar met RTV Rijnstreek op terug kunnen komen, is dat Jesper Broekhoff, ik hoop dat ik die naam goed zeg, ook reageerde op de Facebookpagina naar iemand die zei dat hij dus D66 helemaal niks vindt in minder vriendelijke bewoording, als ik het hier nu zeg. En die blijkt samen met Jesper af en toe langs de lijn bij het voetbalelftal van hun zoons, vermoed ik. Maar dat is misschien seksistisch dat ik dat ineens zo uitgooi. Maar in ieder geval langs het voetbal, langs het elftal, bij het elftal van hun kind staan als ouders. En daar kunnen ze het redelijk met elkaar vinden. En die gaan samen nog een keer een kopje koffie drinken. Nou, dat, kijk, zo moet dat natuurlijk. We zijn en blijven met elkaar in gesprek. En beste mensen, D66 is echt gewoon een hele wat saaie, soms wat kleurloze, democratische partij. Die het in Wageningen de afgelopen jaren heel behoorlijk heeft gedaan in het bestuur. En dat geldt ook voor de vertrekkende wethouder Maud. Nou, dit onderwerp ga ik afsluiten met een. Dan gaan we naar een muziekje van een Amerikaanse betrekkelijk jonge. Zeg ik dat goed? Ja, ze is betrekkelijk jong, begin 40. Dat is best jong, vind ik dan. Violiste en countryzangeres Amanda Shines met het nummer Maybe I.

Dat was Maybe I van Amanda Shines. Een zangeres, violiste uit Lubbock, Texas. Uiteraard is ze daarna naar... Is ze geboren, maar is verhuisd naar, naar Nashville. En ze doet het vrij behoorlijk in de Verenigde Staten, in de wereld van de country. Zelfs Grammys gewonnen. En zij is ook een van de initiatiefnemers van een country supergroep, The High Women. Denk als reactie op The Highwaymen, waar supersterren als Woody Nelson en Waylon Jennings in zaten. In een poging om ook de vrouwelijke country zangers, country artiesten, meer airtime te geven, meer ruimte. En overigens terecht, want het is een prachtig nummer. Maud gaat weg en dat had u al begrepen. Dat betekent dus dat het is het gevolg van het feit dat D66 niet in de coalitie komt de komende 4 jaar. Wie gaan dat dan wel vormen? Dat zijn pro-Wageningen. De combinatiepartij van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Of GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Al naar gelang de bloedgroep waar u uitkomt. En de Stadspartij Wageningen. Dat werd gevierd vorige week donderdag met een persconferentie. Waar de onderhandelaars bij elkaar kwamen. Voor de verzamelde pers, wat niet zo heel veel pers was, want Wageningen is maar klein en heeft jammer genoeg niet heel veel lokale nieuwsvoorziening. Wij doen ons best, dus we waren erbij. En daar de informateur en de formateur zat die persconferentie voor. En Jelme van der Neut en Ingrid Heijman van de Stadspartij en Jan Daanen en Rosanne Groot van Pro lichten daartoe hoe het proces verlopen was. Wij hebben een klein filmpje gemaakt waarbij de 4 onderhandelaars even vertellen welke elementen zij het belangrijkst vinden. Dat is weer op onze Facebookpagina terug te vinden en ook op TekstTV. Maar verder was het eigenlijk het meest onthullende, of zo u wilt, onthutsende van deze persconferentie. Wat niet duidelijk werd, namelijk waarom gaan deze 2 partijen nu samen, nadat we de afgelopen jaren een hele liefdevolle coalitie hadden, die heel veel plannen op de rails heeft gezet van PvdA, GroenLinks en D66. Die vraag hebben wij vanuit RTV Rijnstreek natuurlijk gesteld. En dan krijg je als antwoord dat ze er... Dat was het antwoord van Pro, want die vraag aan de Stadspartij hoef je natuurlijk niet te stellen, want die wil natuurlijk heel graag besturen. Hè. Daar hoeven we verder niet heel ingewikkeld over te doen. Die hebben denk ik wel wat ingeleverd en vast ook wel wat gewonnen. Maar die vraag moet je vooral aan Pro, voormalig PvdA GroenLinks, stellen. En dan krijg je als antwoord, ja, we waren heel tevreden. We waren ook best wel heel blij met de afgelopen 4 jaar. Maar na de verkiezingen wilden we toch met een open vizier het gesprek aangaan. Nou, dat is natuurlijk mooi, maar dat doe je natuurlijk vanuit een bepaalde grondhouding over een programma, denk ik dan. Dus de vraag was van ja, maar hoe gaat dat dan? Nou, dat was het advies van de informateur geweest, dus daar konden ze zich dan een beetje achter verschuilen. Maar omdat de verschillen tussen de Stadspartij en Pro het grootst waren van alle partijen, potentiële coalitiekandidaten, werd er eerst met Pro gepraat. Sorry, eerst met de Stadspartij gepraat. Dat is maar tot op zekere hoogte logisch. Want je wilt toch een programma gaan vormgeven met een partij met wie je het goed kan vinden. En naarmate ze langer in gesprek waren met elkaar, bleek dat het eigenlijk meer bij de buitenwereld was dat er grote verschillen leken, maar dat ze het best wel goed met elkaar konden vinden.
En die open blik, die leidde er dan vervolgens toe dat dat gesprek met de Stadspartij werd doorgezet. En ze hadden van tevoren niet bedacht met welke partij ze wilden eindigen. En dat werd dus de Stadspartij. Nou ja, waarom dan D66 niet? Dat weten we dan niet precies. En dat werd ook bij de persconferentie niet duidelijk. Wat wel duidelijk werd, waar uitvoerig over gesproken werd, was dat ze het zo fijn samen kunnen vinden in een stad waar we zo fijn samen met elkaar kunnen werken aan een agenda waar iedereen mag meedoen. De basis van beide partijen verschilt. Dat zie je ook in reacties op de Facebookpagina's op verschillende items die we daar hebben. De Stadspartij wordt toch gezien als echt voor de stad. En Pro wordt dan in diezelfde discussies gezien als die partij van die studenten en die lui van de WUR.

verschrikkelijk lelijke, lege bestuurlijke zinnen. Bijvoorbeeld, ze gaan bruggen bouwen tussen de gemeente en de stad. En gemeente moeten we dan denk ik lezen als gemeentehuis. Want de stad is de gemeente en de gemeente is de stad. En de stad zijn dan alle inwoners. Waar dan iedereen moet meedoen. En moet ik even zoeken hoor, ik had het ergens opgeschreven. Je hoort de blaadjes. Dat is meestal is dat van mijn compaan Leo die blaadjes heeft. Kijk, de rode draad is verbinding. Elkaar kennen, ontmoeten en verantwoordelijkheid dragen. Ja, wat staat daar nou eigenlijk? Wat wordt daar nou eigenlijk gezegd? Natuurlijk ken je niet iedereen en je ontmoet wel degelijk mensen. Maar dat zijn van die zinnen waarvan je dan op een gegeven moment denkt, ja, nou, dat is mooi, daar kun je niet tegen zijn. Maar wat daar nou precies gezegd wordt, geen idee. Ze kunnen het dus goed met elkaar vinden. Wat ze ook van plan zijn, is om niet in het stadhuis plannen te gaan maken, maar om de plannen te gaan realiseren en stappen te zetten. Ook dat is moderne bestuurlijke turbotaal, waarbij je eigenlijk niet hebt gezegd stappen in welke richting. Jan Dane, eerlijk is eerlijk, Jan Dane was degene die bloedgroep Partij van de Arbeid. Die heeft nog wel even gezegd van, nou kijk, wij bruisen van de ambitie om het grootste probleem, het wonen, op te gaan lossen. Maar dan krijg je het weer, we houden vast aan 3500 woningen in 2040. 30% sociaal, maar liever zoveel mogelijk. Hij was ook degene die zei van, laten we niet vergeten. En daar, dat wordt wel heel vaak vergeten, hoe je het nauwelijks kunt vergeten. Dat Wageningen een studentenstad is, waarbij we ook willen blijven inzetten op het feit dat iedere student die naar Wageningen komt, toch voor 1 mei in een woning moet terechtkomen. Dat is in ieder geval een afrekenbaar concreet doel. Maar dat was ook dan de enige concrete doel wat in de persconferentie werd genoemd. Begrijp me goed, ik denk dat dit best een heel goed college zou kunnen worden. En dat met betrekking tot die persconferentie en de uitspraken die hier nu gedaan worden, het niet heel veel verschil had gemaakt of D66 had gezeten of welke andere politieke partij. De termen als bruisende binnenstad. We gaan een aantrekkelijker verbinding maken en komen met een realistisch plan voor de stadsgracht. Dat had ook elke partij kunnen zeggen. Gaat natuurinclusief en klimaatadaptief gebouwd worden. En ook een hele mooie, die ik wat mistig vond in de persconferentie, was van Ingrid Heijman van de Stadspartij. Ik weet niet waarom dat is, maar daar gaan we vast nog wel de komende jaren van horen. Heel veel nadruk legde op veiligheid. En met de slagzin veiligheid creëer je samen. Weerbaarheid is gestoeld op de sociale basis. En waar we echt naar uitkijken, mogen uitkijken in Wageningen, is dat er gaat geoefend worden in de stad. Er gaat geoefend worden om crisissen het hoofd te bieden. En het effect van die oefening is niet zozeer dat we dan precies weten waar we naartoe moeten, wat we moeten doen. Maar dat we door die oefening ook elkaar beter leren kennen. Want je hebt bij een crisis iedereen nodig. En met die oefening kun je daar die verbinding leggen. Nou, als er iets is waar ik de blues van krijg, dan is het zo'n zin. Daarom maar eventjes weer naar de muziek. The California Blues van Alex Amen.

Ja, dat was Alex Amen. Alex Amen. Een jonge Amerikaanse country folkzanger. Het klinkt eigenlijk best wel een beetje gedateerd. Als je dit naar de jaren 80 of jaren 70 zou verplaatsen. Dan zou hij daar zo hebben kunnen meedraaien in die country wereld, die folk wereld van die tijd. Desondanks doet het nu weer en dat is leuk. We hadden het over de coalitie en daar ga ik niet te lang nog op door. Ik denk volgende week samen met Leo misschien toch nog eens het coalitieakkoord goed doorvlooien op de beloftes die er gedaan worden. En daarna 100 dagen wachten om te zien wat er van gerealiseerd gaat worden. Wat wel belangrijk is dat deze coalitie gaat dus de plannen die gemaakt zijn uitvoeren. Wat het extra wrang maakt natuurlijk voor D66 dat ze daar niet zelf aan mee kunnen doen. Want een belangrijke oogst van de afgelopen 4 jaar was. Dat was trouwens ook de kritiek die Leo en ik hadden op het afgelopen 4 jaar. Namelijk dat er vooral heel veel visies en plannen gemaakt zijn. En dat schijnt erbij te horen. Je maakt eerst een plan en dan begin je aan de uitvoering. Of je maakt een plan en je begint aan een nieuwe cyclus van plannen maken. Dat is in gemeenteland en in nationale politiek ook heel gebruikelijk. Het venster is vaak 4 jaar. En in 4 jaar kun je niet heel veel realiseren, want dingen duren lang. En een plan krijg je wel klaar in 4 jaar. Dus daar kun je dan je op de borst mee, op de borst kloppen. Van kijk eens, ik heb hier een plan. En als het dik is, heeft het ook een grote ploffactor op de verschillende bureaus. Ik herinner me een voorzitter van de universiteitsraad uit mijn studententijd. Toen ik heel blij was dat er een of ander plan door de universiteitsraad was aangenomen. In de tijd dat de universiteitsraad nog echt een politiek orgaan was. En ik dus naar die voorzitter toe liep en zei van nou dat is mooi, dat hebben we binnen. En toen zei hij ja Simon, dit is gewoon een plan. Dit ligt morgen in de la van de bestuurders. En denk je nou echt dat er iets gaat veranderen? Dat was 30, 40 jaar geleden. Dat zeg ik, 40 jaar geleden. Zo was het en zo is het, vrees ik soms, nog steeds. Maar deze coalitie die gaat de stad in om de plannen uit te voeren. Dat was een citaat op de vraag naar het verschil met de vorige coalitie. Er is beleid gemaakt, dat gaan we uitvoeren. En we gaan de stad in om de plannen uit te voeren. We gaan stappen zetten en staan voor grote uitdagingen, maar werken aan de oplossingen die Wageningen nodig heeft. Nou, dat is ook weer turbotaal. Benefit of the doubt, we gaan het zien. Dan, wie gaan dan die kar trekken? Van Pro, als het goed is, als ze doen wat ze beloofd hebben, weten we het. He, dat zou dan wethouder Guido van Vulpen zijn, die nu op financiën en sociaal domein zit. Een zakelijke, rustige, voor op sociale kwesties bevlogen rector, die eerlijk is eerlijk de afgelopen 4 jaar wel heeft geleverd, namelijk een verbetering van De voorwaarden waarop de sociale minima of de mensen met een kleinere beurs of hoe je het ook wilt noemen aan een wat betere gegarandeerd inkomen kunnen komen. Waarbij allerlei bruggen, hobbels en dergelijke zijn weggenomen. Die credits, we hebben nog niet precies gehoord hoe dat nou helemaal afloopt en of het echt ook allemaal de komende jaren doorgaat. Maar eerlijk is eerlijk, dat is gebeurd. Hij heeft geleverd. En dat gaat, het betreft zo'n 600 personen, schuine streep, gezinnen. Er zijn meer mensen die ervoor in aanmerking zouden moeten kunnen komen. Dat besef leeft er ook. Dat zal hij dan misschien, als hij die portefeuille houdt, en dat is wel waarschijnlijk, de komende 4 jaar verder gaan uitvoeren. De andere kandidaat die we zeker weten is Jan Danen. Een relatieve nieuwkomer in Wageningen. Ik hoor de
de Wageningse criticasters al hun toetsenborden slijpen. Want het is natuurlijk, hij is hier ooit gekomen als student. Komt volgens mij aan zijn accent te horen ten zuiden van de grote rivieren. Brabant, denk ik. Had ik moeten uitzoeken natuurlijk, heb ik niet gedaan. Is ook niet zo relevant. Is niet een echte Wageninger, maar wel een echte P van de Aar. Heeft gewerkt voor de Tweede Kamerfractie. Heeft in de Provinciale Staten gezeten. Of zit daar tot op dit moment ook nog in. Die gaat wonen doen. En dat was dan degene die bij de persconferentie met name het daarover had. Dus dat lijkt mij dan ook wel heel evident. En de Stadspartij zal dan met de portefeuille van economie en mobiliteit aan de haal gaan. En dan hebben we drie wethouders. We hadden er vier. En er was ooit ook sprake van discussie dat we eigenlijk vijf nodig hadden, omdat de werkdruk voor de wethouders heel hoog is. Dat is ook natuurlijk het tijdsgewricht. Iedereen, en daar zit ook wat in. Iedereen heeft ook tijd nodig voor zijn eigen persoonlijke privéleven. En politiek is een slopend vak. Wat heel veel tijd kost. Waarbij je veel ook 's avonds op pad moet. Want je kan als bestuurder wel overdag je werkzaamheden hebben. Maar als je, zoals ze hier zeggen, ook de stad in wil om samen met de inwoners te gaan werken, dan moet je natuurlijk de stad in als die inwoners er ook zijn. En dat is ook vaak in de avond of in de weekenden. Dus de roep om meer wethouders of meer die was er altijd wel. Maar desondanks, ze gaan terug naar drie wethouders. En de stadspartijwethouder is nog niet bekend. Tenminste, je zou in de glazen bol kunnen kijken en kunnen denken van, nou, dat zal in ieder geval één van de twee onderhandelaars zijn van de Stadspartij, want die kennen het dossier natuurlijk het beste. Als we dan kijken dat PRO, ondanks een diversiteits-inclusiviteitsbeleid met twee blanke mannen is gekomen, zou het voor de hand liggen dat er een vrouwelijke kandidaat van de Stadspartij bij gaat komen. En dan de onderhandelaars waren Ingrid Heijman en Jelma van der Neut. Nou, dan zet ik mijn kaarten op Ingrid Heijman. Dus donderdag wordt dat bekendgemaakt, als het goed is, tenminste. En de antecedentenonderzoek is al gedaan, of er geen risico lopen. Ik gok dus daarop, maar dat is nog niet zeker. Drie wethouders. De vraag was dan ook van, is dat niet heel zwaar? Die vraag heb ik gesteld bij de persconferentie. Die overigens op de website van de gemeente Wageningen in zijn geheel terug te zien is. Wageningen.nl en dan naar raadsinformatie. En dan kun je op een agenda, op een kalender scrollen. En dan kom je bij de persconferentie. En als je daarop klikt, kun je dat alsnog terugzien. Mijn vraag was, is dat niet heel zwaar? Kregen we het interessante antwoord dat vanuit het ambtelijk apparaat de gemeentesecretaris had gezegd dat vijf wethouders de werkdruk voor de ambtenaren enorm zou verhogen. Daar mag je eigenlijk niet om lachen. Maar ik kon het toch niet nalaten. Want dan heb je natuurlijk bestuurders die hun plan willen uitvoeren en die willen dat er dus haast gemaakt wordt. Dan zul je dus niet meer naar afspraken met de buitenwereld moeten, waarbij je dan met drie of vier ambtenaren tegelijk naar die ene afspraak gaat, maar dat je dat misschien daar de taken wat verdeelt. Het is misschien te goedkoop om daar wat denigrerend over te doen. Dus ik vond dat niet precies waar ik naar vroeg. Want het leek mij dat je dan juist als ambtenaar het heel prettig is als je een wethouder hebt met wie je over jouw dossier nog eens even kan doorpraten. Maar goed, dus volgens de secretaris van de gemeente zou vijf juist werkdruk verhogend werken. En voor de wethouders was het antwoord, dan zullen ze wat bescheidener zijn in het oppakken van nieuwe beleidsvormen en nieuwe beleidsterreinen en niet al te veel aan het schrijven en uitdenken gaan werken. Mocht dat niet werken, dan is er afgesproken dat er ergens tussentijds
nog gekeken kan gaan worden naar een vierde wethouder. Wat dan wel heel lastig is, want de Stadspartij is beduidend kleiner dan dan Pro. Dus een tweede wethouder kan niet uit de Stadspartij komen, want dan zouden ze gelijkwaardig zijn in het college. Maar hij kan natuurlijk ook niet uit Pro komen, want dan ligt de verhouding weer helemaal scheef. Dus 2-1 is een redelijke verhouding. En daar zullen ze het dan waarschijnlijk wel mee gaan doen. En als ze dan hopelijk, dat hoop ik oprecht natuurlijk, dat er niemand om gaat vallen. Ik denk dat dit voor nu wel even genoeg is over de nieuwe coalitie. Het ziet er spannend uit. Het is een zeer dik uitvoerig coalitieakkoord. Daar komen we op terug. Vooral ook gaan we ze volgen van wat gaan jullie nou echt doen? Wat hebben jullie beloofd? Pakken jullie echt de problemen aan die er in Wageningen zijn? Of pakken jullie de kansen op die er in Wageningen liggen? Wordt Wageningen, blijft Wageningen die geweldig leuke stad omringd, omzoomd door een stadsgracht met overal prachtige, eenvoudige, handige afritjes voor mensen die slecht ter been zijn. Komt er een bushalte tegenover de HEMA en wordt het marktplein volgestopt met groene boompjes. We gaan het zien. Warren Zeven, denk ik maar eens even. Dat is Leo is er niet bij, dus ik kan voor de verandering even een niet echt country nummer doen. Hoewel ik dat eigenlijk zelf heb bedacht en Leo heeft er niet om gevraagd. Warren Zeven, een geweldige singer-songwriter, pianist, muzikant. Mama couldn't be persuaded.

Ja, Warren Zevon. We zaten even over te praten dat het is musician's musician. Hè? Dus het is een muzikant die fantastische nummers schreef. Heel ironisch, heel satirisch vaak. Ik zei net dat het jaren 80 was tegen de technicus Harm. Het is uit 1976. En het is geproduceerd door Jackson Browne. Want er waren dus heel veel artiesten die fan waren van Warren Zevon. En dus ook zijn nummers produceerden of wilden meespelen op zijn platen. Of zorgden dat er toch weer een nieuwe plaat gemaakt kon worden. Warren Zevon is te jong overleden. Begin 50 aan een hele nare vorm van kanker. Waar men ook nog eens een keer te laat achter kwam, omdat hij hekel had aan artsen. Daar wilde hij liever niet naartoe. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want je gaat soms gezond naar de dokter en dan blijkt je toch iets te hebben. En dat is. Daar kan die dokter dan toch niks aan doen. Laten we dat even voorop stellen. Maar toch een vervelend gevoel. Je kunt er toch een beetje die dokter de schuld geven. Hij is er niet meer. Ik denk dat ik wel eens wat meer nummers van hem ga draaien in onze podcast staat van de stad waar we nu in zitten. Waar ik in mijn eentje zit, omdat Leo er vandaag niet bij is. En die zal er volgende week zeker wel weer zijn. En dan gaan we weer vrolijk door. Ik heb denk ik nog één onderwerpje wat heel erg veel zorgen baart, denk ik. En wat heel veel ondernemers raakt. Horecaondernemers in de binnenstad. We hebben het 5 mei festival gehad. Waar Wageningen groots in is en groots op is. Als het woord groots nog. Ik keek even naar hem. Ken je het woord groots? Groots, nee. Nee, dat is, dan denk ik Rotterdam. Groots is dat je een beetje trots bent. Dat je iets heel mooi vindt. Nee, het zal Rotterdam zijn. Of oud. Dat kan ook, want Harm is ook jonger. Maar goed. Wageningen is dus heel blij met het 5 mei festival. Maar de laatste jaren hebben we gezien dat sowieso de veiligheidsmaatregelen enorm zijn toegenomen. Er zijn overal verschijnen er nu door de hele stad heen zwarte schermen. Die het open karakter van zo'n binnenstadsfestival ook wat teniet doen. En het is duur. Dus de ondernemers, als het goed gaat, verdienen ze waarschijnlijk heel veel geld. Of dat kan. Maar de kosten die ze er moeten dragen zijn ook heel hoog. Zo heb ik mij laten vertellen dat de kosten voor het podium op de markt, die gedragen moet worden door een stuk of 10, 8 ondernemers. Dat hele podium daar neerzetten, plus de programmering en de technici. Dat komt neer op een ton. Dus de ondernemers op de markt beginnen al met het uitgeven van 100.000 euro. Nog voordat ze iets hebben verdiend. Dat, als je dat door 10 deelt, is dat voor een ondernemer zou het te doen moeten zijn. Bovendien de BTW zal er wel af mogen. Of misschien zat hij daar niet bij in. Ze hebben pakweg 10.000 euro investering. Maar dan moet het wel allemaal helemaal goed gaan. En het afgelopen festival waren er 30.000, 40.000 bezoekers minder dan vorig jaar. Want toen het een vrije dag was in Nederland. Dat is één. Het weer was minder goed. Misschien was de programmering minder, waardoor er minder mensen kwamen. De verblijftijd van mensen in de binnenstad was ook minder. Ik heb dit allemaal gewoon van horecaondernemers in de binnenstad gehoord. En dat betekent dat die kroegbazen door de hele stad, dus niet alleen op de markt, want de prijzen van de andere podia weet ik niet, gewoon verliezen hebben gedraaid. En forse verliezen. We hebben het echt over duizenden euro's gewoon in de min gegaan. Die ze gewoon niet verdiend hebben. En dat het alleen aan kosten is opgegaan. Dat is veel. En die kosten gaan alleen nog maar de komende jaren omhoog. Want vervolgens kwam er een memootje, een uitnodiging, omdat er beter over de beveiliging gepraat moest gaan worden. Omdat ook op bepaalde plekken, op een bepaald moment tijdens het festival, het in de stad wat minder
plezierig vertoeven was. Naar verluid, en daar moeten we dus, daar gaan we nog eens een keer op induiken, maar naar verluid ook vooral doordat jongeren eigenlijk al min of meer aangeschoten de stad binnenkwamen, dus ook nog niet eens hebben bijgedragen aan de omzet. Tegelijkertijd is het voorkomen dat je dus al gedronken hebt of dat je je eigen drank meeneemt de stad in. Zet het vriendelijke, open karakter van het festival toch ook wat op scherp. En dat is zonde. En dat zou toch voor de gemeente een aanleiding moeten zijn om hier nog eens heel goed naar te kijken. Maar ja, de gemeente zegt, wij subsidiëren een stichting. En die stichting die moet dat soort dingen regelen. De gemeente eist natuurlijk wel weer allerlei veiligheidsmaatregelen. Vereist allerlei sanitaire maatregelen. Enzovoorts, enzovoorts. De kosten voor de ondernemers die festivals moeten draaien. Want ja, die moeten het doen. Die betalen het. Die worden daardoor ook jaar in jaar uit hoger. Dan zou je daar een goede evaluatie willen met de organisatie. En dan loop je in Wageningen tegen het probleem aan dat de organisatie van het festival, Wageningen 4-5, dat is niet een vast team. Er was wel een vaste directeur, maar die zijn allemaal of ZZP'ers of tijdelijk ingehuurd. En dat dus er niemand is die op dit moment bezig is vanuit die organisatie. En dit is naar verluid, dus kan dat nog even uitzoeken. Om die evaluatie verder ter hand te nemen en om met de ondernemers nu al te gaan praten van wat hebben we geleerd, wat gaan we volgend jaar anders doen. Want ze zijn niet meer in dienst, ze zijn niet meer werkzaam bij die stichting. Zal ik dat amateuristisch noemen? Nee, dat kan niet, want dat is het ongetwijfeld niet. Er worden allerlei groepen en bedrijven ingehuurd om het allemaal op een hoog professioneel niveau te laten draaien. Maar je kunt je voorstellen dat de verschillende horecaondernemers zich ernstig afvragen van, ga ik dit volgend jaar nog wel een keer doen? En hoe houden we het festival gezellig? Want je kan het wel weer meer beveiliging naar binnen sjouwen, nog meer zwarte hekken, nog meer zorgen dat het marktplein of dat de verschillende pleinen niet helemaal volstromen en daardoor te klein zijn, of dat waardoor de onplezierigheden daar plaatsvinden. Lastig en het bedreigt ook wel degelijk, denk ik, de toekomst van het festival, waar we heel trots op zijn. En het zou toch goed zijn om dat met verschillende mensen in de stad, betrokkenen, even goed door te spreken van hoe willen wij nou zo'n binnenstadfestival, een festival maken van en voor de stad. En leuk ook en gezellig. En ook betaalbaar. En waar inderdaad de ondernemers die investeren ook daadwerkelijk nog wat kunnen verdienen. Ondernemers die klagen zijn overigens natuurlijk wel weer net als boeren die klagen. Vaak hebben ze best wel. Je hoort ze niet erover als ze een goed jaar hebben gehad, maar je hoort ze wel als het een heel slecht jaar is geweest. Dat is dan toch wel het korreltje zout wat ik meeneem. Maar ik heb het echt van iets te veel, uit iets te veel hoeken gehoord. En ik heb ook iets te veel gehoord dat de sfeer naarmate de avond vorderde gewoon minder plezierig was. En dat is iets waar dan ook onze nieuwe politici, onze nieuwe bestuurders, misschien even voor de stad in zouden moeten gaan. Ik zit nu te kijken van, ik denk dat ik gewoon aan het eind van het programma ben aangeland. En hoe lang duurt het nummer Green Onions? Ja, daar hebben we het al. Booker T en de MG's. Daarmee gaan we eruit. Volgende week zit hopelijk Leo Klep hier weer. Ik ben Simon Vink en aan de knoppen dat Harm Lubbers voor RTV Rijnstreek, de staat van de stad. Tot volgende week.

0: Langkamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
1: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. En daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
0: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
1: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
0: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
1: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
0: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

zomers in de handen van mijn vader. Vergeet ik op den duur. Vergeten ben van die hersenscan, van die toestand met dat hij.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Yeah. Meeting after meeting moet ik hier echt bij zijn. Of ik lever alleen werk, simpeler kan het niet zijn toch. Al die jaren hard voor weinig neeft, nu is de prijs op. Precies waar ik moet zijn, ergens daarboven, dit is mijn spot. Die water draait.

lachen waar de jongens jagen op de A16. Zo de weg af naar de kitchen en je ma niet zien. Krijg ik sowieso de tap, maar ik sla misschien. Ik heb die millie niet getikt, maar heb hem zwaar verdiend. Weer gevallen in mijn oude gewoontes, dit is vee, mijn girl. Ik heb de cloud niet eens nodig. Heb geen cruisers voor mijn pap en al mijn gouden horloge. Nee, ik ben humble tot de dag, ik lig in touwen aan bodem. Als we dat we winnen, staan pole position. Ieder zijn ding, nee, volg mij niet, homie, volg je richting. Free op de guys, het liefste nu nog wachten op de zitting. Lange wierie, dikke barba, ik lijk op een viking. Maar let op straks, dan ben ik oud, rijk, dik en koud. De whip die staat al outside, ready, zo word ik onthaald. Ik loop de store uit 4 tassen, ik heb niks betaald. Het is normaal, grappig, toen ik niet had, plukte ze mekaar. Wil helemaal gekomen.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.